0: Dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Heb rood terug af op. Eppe, geef nou hier die kloppen. Verdikke Eppo. Het is afloop, Epp. Kom eens hier. Zak je met een klompen voor de kabel, Eppe. Het is gebeurd.
1: Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. Gigantisch.

0: Talk wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Hier hoor je de gezelligheid. Dit is Gigant FM.
1: Je mag nu eindelijk met me uitgaan. Maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je.

Gant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord, kanaal 842. Gant FM, Gant FM. Altijd en overal de gezelligste.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Vervolg wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Peter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaert. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: www.zeemanelektro.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Sneepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
8: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
9: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het blijft vandaag overwegend droog, met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden en staat er een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het geregeld op en blijft het droog. Ook komende nacht verloopt droog met minima rond 11 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon overal door. In het zuidoosten kan het dan oplopen tot 21 graden. Later in de week wordt het zomers warm, met vanaf vrijdag lokaal zelfs meer dan 30 graden en kans op onweersbuien. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis.

echte Hollandse gezelligheid? Dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+. Of online via Gigant.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patti Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house. Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
0: Gigant FM, weerbericht.
2: Het blijft vandaag overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden en staat er een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Vanavond klaart het geregeld op en blijft het droog. Ook komende nacht verloopt droog met minima rond 11 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de middag breekt de zon overal door. In het zuidoosten kan het dan oplopen tot 21 graden. Later in de week wordt het zomers warm, met vanaf vrijdag lokaal zelfs meer dan 30 graden en kans op onweersbuien. Tot zover het weer van het Radionieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag, waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
8: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Kokslijnwerken uit Zwarte Meer.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek. Marco.

opening van vandaag is weer een feintje inmiddels. Zojuist muziek van de Dolly Dots uit 1987. Alweer Water Night was de titel van die plaat. En gestart hebben we vandaag met een echte piratenklassieker. Kees de Wit, of ja, ik bracht het plaatje uit als Kees alleen. Meisje in je spijkerbroek. Het gaat mooi richting 9:15 vanaf deze kant. Een ontzettend goedemorgen. En ik voel me weer vereerd dat jij meeluistert naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Mijn naam is Marco en tot 1:00 ben ik dus bij je met het draaien van jouw favoriete plaat of persoonlijke groet. Zojuist heb ik alles weer gecheckt. Je kunt onze studio weer bereiken via alle wegen die naar deze kant toe leiden. Onder andere de telefoonlijn of WhatsApp. Je mag er gebruik van maken als je even belt of appt naar 059-1-30-2010. Ik doe ze even oproep. Weet jij een leuke plaat of wil je iemand uit je naaste omgeving even een groetje overbrengen? We gaan het allemaal behandelen tussen nu en 1:00 vanmiddag. Mocht je een e-mail willen sturen, dat mag natuurlijk ook. Dat is studio@gigantfm.nl. En uiteraard kun je ook gebruik maken van de GigantFM-app. Straks zo rond de klok van 9:45 heb ik de nieuwe megagiganten voor je klaarstaan. Een 3 kwartiertjes later gaan we dus kijken naar de keuze van André, zoals we dat iedere week doen. En vandaag heeft hij gekozen voor een VNOB-kantje, wat eigenlijk niet al te bekend is, maar wel mooi. Wat wel bekend is de A en de B-kant. Vandaag hebben wij een singeltje gevonden van de formatie Canyon. Die we onder andere kennen van het plaatje Mooi Volendam. Maar die heb ik er niet in staan. Ben je nieuwsgierig? Ga alvast even een kijkje nemen op onze Facebookpagina. En laat ons even weten welke kant van die single jij graag wilt horen. Het komende blokje van 3 had ik al verklapt via mijn persoonlijke Facebookpagina. En je mag er nu naar gaan luisteren.

Vandaag gaat het over de Volendamse formatie Canyon. Het plaatje heeft twee leuke kantjes. Je hebt het zojuist kunnen horen in het geluidsfragment. De A-kant is Praat me niet van liefde. En de B-kant is Ik droom elke nacht van jou. Welke kant van deze plaat wil je graag horen vanmiddag om 1:15? Het stembureau is geopend. Laat het ons even weten. En dat kun je dus doen via onze Facebookpagina. Of uiteraard mag je reageren via de Gigant FM app. En het geldt ook voor jouw verzoekplaat. Of hier muziek uit Volendam. Hier is Bezer en met Aloai.

Du bist viel zu schön om alleine zu Hause zu gehen. Muziek van Graham Bonny. Ik zat zojuist even stiekem te spieken in de box waar alle verzoekjes binnenkomen. En wat best wel leuk gereageerd. Er komen ook al leuke verzoekplaatjes binnen. En ik zag ook wat er binnenkomen wat gerelateerd is aan het Nederlands elftal. En toen dacht ik van, hey, André van Duin heeft ook eens een leuk plaatje gemaakt over het Nederlands elftal. Hier is Nederland, die heeft

weer een feestje op je radio, zoals iedere zondagmorgen. En vandaag deden we dat met een leuke plaat van de Nieuw Voor. En de hele avond en de hele nacht. Tijd is gekomen voor de nieuwe megagiganten voor de komende week. Onze muziekredactie heeft de keus laten vallen op de allernieuwste single van Melissa Smilda. En misschien is het wel toepasselijk, want ik heb gehoord dat het mooie weer eraan komt de komende week. Hier is Als de Zon Weer Schijnt, de nieuwe megagigant voor de komende week.

geboren op 13 juni 1946, deze Henk Wijngaard. En dat wilde zeggen dat hij gisteren jarig is geweest. 80 kaarsjes mocht uitblazen. Henk, namens het hele team van Radio Gigant FM, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En er mag lang van jouw leuke muziek mogen genieten. Nog twee plaatjes te gaan, namelijk de Bambino's. Hela, hela, holala. Maar nu eerst even muziek uit de jaren 70 van de classics. Looking in the Eyes of My Melanie.

tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in

0: voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
1: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioenshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd. Onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen.

0: wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
4: Gigant op Verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
5: Gigant FM, Gigant op Verzoek.

Dit plaatje kwam uit 1974. Dat was formatie Silvio. En ze zongen over dat vreselijke ongeluk. Marianne, come back home. En toen ging er even geen muziek aan. Dat is eigenlijk wel heel apart. Dan gaan we het even zo doen.

een van de grote improvisaties op deze zondagmorgen. Maakt helemaal niet uit, we gaan vrolijk verder. De verzoekjes die zijn inmiddels volop binnengekomen. Lijkt het je leuk om een plaatje aan te vragen via GigantFM? Doe dat vooral, gezellig. Bel of WhatsApp 059-1-30-20-10. Of even via bezoekje in onze website even het formulier invullen. www.gigantfm.nl. Is er misschien tijd voor Jannes en Harry's? Woorden kwetsen, gedachten niet. Een mensje die in de jaren 80 heel veel populair werd bij de radiopiraten. Dit werd aangevraagd door Arno. Herman en Annie uit Klasineveen zeggen goedemorgen Marco. Goedemorgen Herman en Annie. Wees vooral van harte welkom bij deze ochtendshow. Goedemorgen Marco, vandaag is Willy, mijn Milijvert, jarig. Hij is 79 jaar geworden. Ik wens hem een fijne dag vandaag en nog heel veel jaren nabij. En ook speciaal bedoeld voor jou en jullie hele team. En verder ook voor alle luisteraars. Nog een fijne dag en heel veel luisterplezier. En dat werd aangevraagd door Angelica uit Elim. En dat moest de nummer zijn van Dolly Parton samen met Kenny Rogers. Islands in the Stream. Angelica, vanaf deze kant van harte gefeliciteerd met je man Willy. En uiteraard ook Willy van harte gefeliciteerd vanaf deze kant. Plaatje gaan we erbij zoeken. Goedemorgen Marco, zou jij André Hazes willen draaien met Wij houden van Oranje? Groetjes van Bas en Wim. En natuurlijk is het plaatje ook speciaal bestemd voor het hele team van Radio GigantFM. We gaan hem erbij zoeken, Bas en Wim. Verder zag ik nog een verzoekje. Goedemorgen Marco, kan niet missen deze week natuurlijk. Wij houden van Oranje van André Hazes. En speciaal bedoeld voor alle luisteraars. En heel veel voetbalplezier toegewenst de komende tijd. En hopen dat ze het gaan winnen. Groetjes van de Mini uit Elim. En Mini die heeft er even een leuke foto bij gestuurd van... Een kat en een hond. En dat zijn Anna en Lotje. En dat, ja, dat is gewoon prachtig. Dat kan het niet meer missen. Ze gaan gewoon eerste worden, wat mij betreft.

Prachtig plaatje toch? Ik kwam hem deze week dus tegen op de bovenverdieping. Het plaatje van Kenyon. De A-kant is Praat me niet van liefde. En de B-kant is Ik droom elke nacht van jou. Welke kant wil jij graag horen vanmiddag om 12:15? Laat het mij even weten via de Facebookpagina of de GigantFM-app. We gaan nu luisteren naar muziek van John Enter.

Oh, heerlijk. Prachtige piratenklassieker. Vroeger veel gedraaid op de illegale radio. Jan en zijn Harry's en woorden kwetsen gedachten niet. Heeft de tijd gezet op bijna 10:30. Hoogste tijd voor de keuze van André. Vandaag heeft hij gekozen voor een liedje uit 1987... van de Lucky Stars, het Visserslied. Het is officieel een B-kantje, de B-kant van de Bye Bye Adieu. Het plaatje is niet echt bekend geworden in die tijd. Veel bekender waren toen Het is Erika en op de B-kant Vrij Vrolijk en Blij. Maar toch wel even leuk om deze plaat onder de aandacht te brengen vandaag. Deze plaat van de formatie De Lucky Stars met de roes uit Emmen, maar ook uit Erika. De inspiratie voor deze keuzeplaat werd opgedaan na een spectaculaire foto van een viswedstrijd in de regio. Dat werd gedaan met panlatten, heb ik gehoord. Hoe de uitslag was en wie het meeste gewicht in het net had, is onduidelijk gebleven. Maar het was vast een gezellige dag. Vast en zeker.

78. Als dit plaatje straks is afgelopen, dan gaan we weer kijken naar een ronde van zoekplaatjes. En ik moet zeggen, er wordt prachtige muziek aangevraagd vandaag. Houd dat vol tot 1 uur vanmiddag. We zijn te bereiken op telefoonnummer 059 1 30 2010 of via de Gigantenfem app.

Met de zang van Henk van der Kaap uit Erika hoorde je de Lucky Stars en het Visserslied. Het is ruim 10:30 geweest voor deze zondagochtend, de 14e juni. Je luistert naar Gigant op Verzoek met ondergetekende Marco. En we draaien speciaal voor jou op verzoek. En daarom mag jij ook jouw speciale verzoekplaat doorgeven hier bij deze speciale zender. Die speciaal voor jou uitzendt op de zondagmorgen. En op de maandag en op de dinsdag, kortom 24 uur per dag, jouw muziek op jouw zender. Weet jij een leuke plaat? Laat het mij even weten via de Gigant FM app. En over leuke platen gesproken, ik heb voor je klaarstaan Terry Jacks en Seasons in the Sun. En die is speciaal aangevraagd voor Jelle en Annie en ook even voor mijn vrouw en voor het hele team van Radio Gigant FM. En dat werd aangevraagd door Germ van Meekeren. Germ, dankjewel voor het bellen en het plaatje staat voor jou klaar. Goedemorgen Marco, ik wil graag de plaat van René Schuurmans met Samen aanvragen. Speciaal voor Marieke Schaafsma, die vandaag jarig is. Vriendelijke groeten.

felicitaties worden overgebracht door René Schaafsma. Marieke, ik had je al even gesproken vanmorgen via de WhatsApp. Vanaf deze kant ook alsnog van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst. Joram Stevens die vraagt om de plaat van Cindy und Bert. Immer wieder sonntags. En die gaan we ook opzoeken. Ah, kijk, daar word ik ook vrolijk van. Bart en Jannie Klein uit Klasineveen luisteren ook mee. Ze vragen een plaatje aan speciaal voor de medewerkers van het Dillenhof in Klasineveen. Ze doen goed werk. En er werd gevraagd van een plaatje van Dick van Altena, Waikiki, of de plaat van Dick van Altena, Lisa. Ik ga op zoek voor jullie. Een hele fijne zondag toegewenst van hier. Goedemorgen Marco, hier een verzoek vanuit Hogeveen. Zou je de Moody Blues willen draaien met Nights in White Satin? Speciaal voor de familie Lunenborg. Hallo Marco, wil je plaatje draaien van... Kom uit de beste, mijn liefste. Van Egbert Douwe. Speciaal voor alle vrienden en alle luisteraars. En het hele team van Gigant FM. En dat eraan gevraagd door Hein Tiek uit Klasineveen. Je hoort het, prachtige muziek gaat een review passeren deze zondagmorgen. En jij mag ook inbrengen welke plaats jij leuk vindt. Laat het me even weten via WhatsApp 059 1 30 2010.

Over 2 uur is het alweer zover. Dan gaan we deze single draaien van Kenyon. De A-kant is Praat me niet van liefde. En de B-kant, Ik droom elke nacht van jou. Nu hebben we dus de keuze bij onze luisteraars neergelegd. Welke kant van deze single wil jij graag horen over 2 uurtjes? Heb jij je keuze gemaakt, dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Of even bellen 059 1 30 20 10.

0: Kundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen, en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Dit was het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
8: Gigant FM, Gigant op verzoek.

0: Het is weer een tijdje geleden dat deze plaat uitkwam. De Havenzangers en Jij kunt niet altijd 16 zijn. Goed, we gaan eens even kijken naar de ronde verzoekplaatjes wat we in de lijst hebben staan. Eens even kijken. Goedemorgen Marco, fijne zondag. Zou je voor iedereen wel een mooi plaatje willen draaien? Graag een plaatje van Hollanders, we komen eraan. En laat je niet in je hempie staan. We gaan er naar kijken, wat aangevraagd door Gea in Dikke uit Klazineveen. Eens even kijken. Goedemorgen Marco uit het mooie Mallorca. Dit was aangevraagd door Anja en Johan. Ook dankjewel voor het reageren. En leuk dat jullie luisteren op Mallorca. En een hele fijne vakantie toegewenst. Een berichtje van Wim Hadders uit Emmen. Hij vraagt een plaatje aan speciaal voor Aniek. Staat erbij vermeld. Hey Marco, graag een plaatje voor onze dochter Aniek. Die gaat samenwonen in Hardenberg. Groetjes van Wim en Annette. En ga zo door. Doen we met een plaatje van Middle of the Road van Sacramento. En dat hebben wij inmiddels opgezocht. Gaan we draaien. Aniek, ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met jouw woning. Het is niet meer zo makkelijk tegenwoordig om een woning te bemachtigen. Dus heel veel succes daarmee. Goedemorgen Marco, wil je plaatje draaien van Sjaak Herp en Manuela? Groetjes van Albert Gerding op Erika. En ook dat gaan we regelen, Albert. Dankjewel voor het reageren. Albert deed het overigens via WhatsApp 0591 130 2010. Goedemorgen Marco, wil je eens even kijken? Ja, goedemorgen samen van GigantFM. Graag een plaatje voor Vrouwtje Kramer en ook voor Jelle en Annie. En dan graag een nummer van TZ, Ma Bellamy. Fijne zondag verder van Ineke Boonstra uit Dokkum. John de Bever met Wilfred Gené is aangevraagd met Koekoek. Speciaal voor iedereen die luistert. Werd aangevraagd door André Brechtman uit Wervershoofd. En hij heeft erbij vermeld. Ik wil iedereen veel plezier toe wensen met de elftal. En hoop dat we een puntje gaan knallen, zeg maar. We gaan het, meemaken, André. Vanavond dus de grote wedstrijd Nederland tegen Japan. Ah kijk, die is ook leuk. Goedemorgen Marco. Graag Gerry Facebook met Arius. Groetjes van Gerrit uit Groningen. En wil je net als Gerrit een leuke plaat aanvragen? Dat is dus mogelijk. Bel of WhatsApp naar onze studio. En dat is 0591 130 2010.
1: Met

Goed, zo rond deze tijd van de klok. Even aandacht voor een kleine tussenstand wat betreft deze plaat van Canyon. Zo kreeg ik een berichtje van Herman en Annie uit Klazinerveen. Die gaan voor de B-kant. En daar hebben wij dus inmiddels notitie van gemaakt. Goedemorgen, ik doe mee aan de A en B-kant. Graag kantje B, dat zegt Erik uit Goes. Dus even kijken wat op de Facebookpagina nog iets is binnengekomen. Ja. René die zegt, ik kies voor kant B. Een hele fijne en gezellige uitzending. Daar gaan we ons hard voor maken, René. Dankjewel voor het berichtje. Nogmaals René, maar dan René met een ander achternaam. René Wever, hij zegt, ik ga voor de B-kant. Lekker vlot. Vrouwtje Vos, die gaat ook voor de B-kant. Die wenst ons een fijne uitzending. Dankjewel, vrouwtje, daarvoor. En ook Bertus Broekhuizen, die zegt, graag B. En Bertus wenst iedereen een prettige zondag. Ga ik even naar de procentjes kijken. Ja, iets wat ik eigenlijk niet had verwacht. De A-kant die blijft enorm achter in vergelijking met de B-kant. 81% staat op dit moment dus voor kant B geregistreerd. En onder andere Marie Mooibroek heeft erop gereageerd. Ali Koops, Vrouwtje Kramer, Rianne van Aerts, Vrouwtje Vos, Christiane Henkens, Tia Rosien en ook René en Treini. En ik zie ook staan Marianne Brian. Enzovoort, enzovoort. Jullie mogen dus ook reageren. Welke kant van deze single wil je graag horen? Is het dus kant A? Praat maar niet van liefde of de B-kant. Ik droom elke nacht van jou. Laat je stem horen via de Facebookpagina en wel die van Gigald FM. Nu even een muzikale reis terug naar de jaren 70. Hier zijn Middle of the Roads op Gigald FM. Hier is Sacramento.

Tol Hansen en achter de rhododendron. Dat draaiden wij zo rond deze tijd van de klok. Het is bijna 11:30. Het is weer tijd voor jouw verzoekplaat. Het is lekker druk op de lijn vanmorgen. En het, ja, dat wordt best, Er wordt heel veel leuke muziek aangevraagd. Muziek waar je vrolijk van wordt. Weet jij ook een leuke plaat? Waar word jij vrolijk van? Laat het mij even weten. Bel of

0: ga beginnen met de volgende ronde. Gaan we even naar ons antwoordapparaat, want er staat een gesproken bericht op.
1: Ik wil de Joke Hartsman uit Nieuwe Pekela even feliciteren met haar 62e jaar. Wilt u een plaatje draaien van Er is er een jarig vandaag? Groetjes, haar moeder.
0: Ah, wat leuk. Allereerst, ik heb het plaatje gevonden van de Lang zal ze leven van de havenzangers. Dat gaan we direct doen. Joke Gatsman, vanaf deze kant van harte gefeliciteerd met jouw 62e verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst. Goedemorgen Marco en het team van Gigant FM. Alle luisteraars een hele fijne zondag toegewenst. Wil jij wel een mooie plaat draaien van Drukwerk? Speciaal voor mijn femmerman Cor, voor Henk en Tobina, Daniel, Manuela en Erik. En voor Emma en Saskia en Hemmo. En de kinderen allemaal. En dit is de dag van het voetbal. Heel veel kijkplezier toegewenst vanavond. Groetjes van Monique uit Sodom, Winschoten. Monique, je vroeg om een plaatje van Drukwerk. En wat is er dan toepasselijker om een plaatje te draaien van Drukwerk samen met het Nederlands elftal? Het is weer Fijn langs de lijn. Die heb ik klaarstaan. Goedemorgen Marco. Het is alweer de mooiste zondag van de week. Het is altijd gezellig met jou. Fijn om te horen. Graag een plaatje van jullie zelf. Voor Jelle en Annie, voor Radio Bloemfontein en voor Ineke Boonstra. Graag een plaatje van de Duitse Ronnie en Hohe Tannen. Dankjewel en vele groetjes van vrouwtje Kramer. Karin die zegt supermooie muziek vandaag weer. Fijn om te horen, Karin. Goedemorgen Marco, vanmiddag is een optreden van Monique Hegen en André de Klein in de Cocon aan de Markt. Zou je een nummer willen draaien van een van, deze artiesten? Dat gaan we ook doen. Harry uit Klaasinneveen die belde mij op de hotline. Hij vraagt een plaatje aan voor iedereen die luistert. En dan wel graag een plaatje uit de jaren 80. Een vergeten herinnering. Dat gaan we regelen, Harry. Ik ga de plaatjes er even bij zoeken. De volgende ronde verzoekjes, dat kun je verwachten na de klok van 12 uur. Vraag je plaatjes aan via Gigant FM. Doe dat via onze website www.gigantfm.nl.

De tijd vliegt, want over een uur gaan we deze plaat draaien van Canyon. Uit Volendam afkomstig. Ze brachten deze plaat uit destijds met twee leuke kantjes. De A-kant is Praat me niet van liefde. En de B-kant is Ik droom elke nacht van jou. Welke kant wil jij graag horen? Je mag het mij laten weten via WhatsApp, onder andere 0591 30 2010. Ook het nummer voor jouw verzoekplaats trouwens. Onze Facebookpagina, dat is ook in het leven geroepen om te reageren. Er staat een poll opgesteld en daar mag je dus ook op stemmen. Je kunt ook eventueel toevoegen waarom jij die plaats zo leuk vindt in de reacties. We zien het allemaal graag tegemoet. Wat gaat het worden voor jou? Kant A of kant B? Hier is Modern Talking.

van de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: www.fietsenkemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17... die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij 3 andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek.

Ik zeg vanaf deze plek een ontzettend goedemiddag. En leuk dat je er nog steeds bij bent. Je luistert zojuist naar muziek van Bonnie Sinclair en Waikiki Man. Hierbij zijn we aangekomen met het laatste gedeelte van deze zondag Gigald op verzoek. Dat wil zeggen dat ik tot 1 uur bij je ben met het draaien van al die mooie verzoekplaatjes die vandaan is gevraagd tot op heden. Weet je nog een leuke vrolijke plaats? Of kun je iemand even een groetje overbrengen via Gigant FM? Dat is mogelijk. Regel het even heel gemakkelijk via de Gigant FM app. Om 12:15 straks de ontknoping voor onze ANB-kans. Hebben we lijnen nog steeds openstaan voor het stemmen. Het kan dus onder andere via onze Facebookpagina. We gaan verder met de volgende verzoekjes. Even de groetjes vanaf de camping Vossenburg in Eihorst. Sta er weer alles in gereedheid gezet. Nu maar heerlijk genieten tot oktober. Al is het nu herfst in plaats van zomer. Groetjes aan iedereen die op de camping zit op dit moment. En ook groetjes aan jullie. Dankjewel, groetjes terug. Zoek maar een leuke gezellige plaat uit de oude tijd van de jaren 70. Uit de piratentijd. Komt van Melle. Gaan we regelen, Melle. Hij heeft trouwens nog even een leuke foto mee gestuurd. En inderdaad, het ziet er nog niet echt florisant uit. Niet uitnodigend om op de camping te gaan staan. Althans, vanaf mijn kant niet. Dan ben ik niet echt een campingmens. Maar ik heb gehoord, Melle, dat het een mooie weer eraan komt. Dus nog eventjes geduld en dan het grote genieten op de camping. Hi, graag even een plaatje speciaal voor mijn moeder, Anneke Wolting. Graag haar volgende verzoekje, Johnny met Als ik later eens trouw. Fijne uitzending, groetjes van Helene. Als ik later eens trouw van Johnny. Wist je trouwens dat het John de Bever was in de jeugdjaren? Ik heb hem klaarstaan, we gaan hem zo dadelijk direct even draaien. Hallo Marco, graag even een plaatje voor mijn man Ad. Ik draai maar eentje van Helene Fischer. En de plaatje is ook bedoeld voor het hele team van Radio Gigant FM. En alle luisteraars en ook voor mijn collega taxichauffeurs. Dankjewel en we zijn weer volop aan het genieten van je uitzending. Met aangevraagd door Maria. Goedemorgen Marco, op de mooiste zondag van de week. Ik zeg ook goedemiddag vanaf deze plek. Draai maar even een leuke accordeonplaatje. Speciaal voor mijn lieve moeder Ali Hartman. Aangevraagd door Gerrit Hartman. Hi Marco, draai maar even een mooie plaat. Speciaal voor Ella, die gisteren jarig is geweest. Wordt aangevraagd door Geert van Dijk uit Klazineveen. Ella, vanaf deze plek. Van harte gefeliciteerd alsnog met jouw verjaardag. Een hele dikke radioknuffel en nog heel veel gezonde jaren toegewenst vanaf deze zijde. Plaatje speciaal voor Gerben en Gerrie, voor Arie en Jannie en ook voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. Werd aangevraagd door Jelle en Annie uit de Wester 1. Ze vroegen deze plaat aan via onze website www.gigantfm.nl. En dan moest het nummer zijn van Alles in het leven duurt maar even van de Vrijbuiters. Ik heb nog niet gezocht, ik weet niet zeker of die in het systeem staat. En als dat niet zo is, dan gaan we de originele versie er even bij pakken van Duo Onbekend. Maar nu eerst echt zo'n zondagsplaatje. Zondagsmorgens heerlijk bij de radio. De geheime zender erbij aan. En dan hoor je muziek van Johnny. John de Bever in zijn kinderjaren. Als ik later eens trouw, moet ze lijken op jou.

gaan richting het einde van dit programma. We gaan nog even kijken wat de lijst hebben staan aan verzoekplaatjes. Hallo Marco, graag een plaatje voor oma Leemhuis uit Coevorden. Vraag ik even de Engelbewaarder aan. Fijne zondag aan iedereen. Komt van Stijn Schepers. Ik had hem stiekem al even gedraaid, het plaatje van de Engelbewaarder. En ik ga ervan uit dat hij wel gehoord is daar in Coevorden.

plaatje van Lucas en Gea is aangevraagd. Speciaal voor het hele team van Gigant FM. Voor Eva en Elsje, voor Elsje en Rieks, voor Tini, voor Anna. En ook de parkheemsterdichter. Met aangevraagd door Rolf Hulshoff uit het Musselkanaal. Het eerstvolgende plaatje wat klaarstaat is van Samuel Welten. En de leeuw komt eraan. Hallo Marco, wil je voor mij de plaatje van Samuel Welten wel even draaien? Groetjes van de Martijn.

André Brechtman die vraagt om de plaat van de Dikdakkers voor Goud met de Oranje. Speciaal voor iedereen die luistert. Dat gaan we ook regelen. Hey Marco. Hey Erik. Ik heb gisteravond een gezellige avond gehad. Heerlijk feest. Ik wil graag even een plaatje aanvragen voor Marco, voor Martin. Graag een nummer van Alwin. We dansen de Roomba. Groetjes van Erik en een hele fijne zondag aan iedereen. Hallo Marco, zou je voor mijn lieve vader Geert Platje wel even een plaat kunnen draaien van Dick van Altena samen met Carmen? Als ik jou niet had gekend. Hij is aanstaande zaterdag 20 juni jarig. En hij wordt 87 jaar. Lieve pap, alvast van harte gefeliciteerd en nog vele jaren erbij gewenst. Liefst van je dochter Monique. Prachtige leeftijd. Geert, vanaf deze kant alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En uiteraard nog heel veel gezonde jaren toegewenst.

Deze plaat heb ik inmiddels van de vliering gehaald. Hij heeft twee leuke kantjes. Je hoorde zojuist. De A-kant is Praat me niet van liefde. En de B-kant is Ik droom elke nacht van jou. En de keuze ligt dus bij onze luisteraars. Welke kant van deze plaat wij gaan draaien straks. Of een pak een beet een dikke 10 minuten. Je hebt nog tot die tijd van de klok de tijd om je stem uit te brengen. Wat je graag wilt horen is dus kant A of kant B. Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar jouw inbreng voor vandaag. Feest op de radio. En Nederlands Elftal komt eraan. Oftewel de Leeuw komt eraan. Hier is Samuel Welten.

zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

zijn we aangekomen bij het moment van de dag. De uitslag voor onze A en B-kant. Goed, ik pak al een aantal reacties er even bij. Marco, we zijn erbij hoor. Gezellig, we gaan vandaag voor de A-kant. Groetjes van Marta. Monique zegt, mijn stem gaat deze week naar de B-kant. Ook vandaag weer beide kanten, ze zijn mooi. Altijd weer moeilijk kiezen. Ja, ik zat er alweer klaar voor, maar hij heeft gereageerd. Alex Bakker uit Winschoten. Wekelijks dan schiet hij de pijlen mis. Kijken wat er vandaag gebeurt. Hij zegt, goedemiddag Marco, mijn keuze voor de A en B-kant vandaag is de A-kant. Want ik heb het vermoeden dat deze kant wat gesteund kan worden. Terwijl ik zelf de B-kant het leukste vind. Maar ik blijf de A-kant steunen. Groetjes van Alex. Heel netjes van jou, Alex. We gaan het zo meemaken wat het uiteindelijk gaat worden. Ik pak nog even een paar reacties erbij. Marco, weer een leuke muziek. Ochtend / middag. Ik ga voor optie A in het keuzemoment. Groetjes van Wout uit Genemuiden. Herman en Annie die gaan voor de B-kant. Hi Marco, kant A is voor ons onbekend. Dus doen we eens gek en kiezen die gewoon even uit nieuwsgierigheid. Nu maar hopen dat hij gedraaid kan worden. Fijne week. Groetjes van de Luiten en Nanny uit Musselkanaal. Als het niet wordt, kun je me ook gewoon aanvragen. Uit nieuwsgierigheid. We gaan hem gewoon draaien dan. Hallo Marco, we kiezen de A-kant. Nog een fijne dag samen. Groetjes van Harmen Hilda uit Emmeko Paskum. Gaan we even kijken naar de procentjes. 22% voor de B-kant. Voor de A-kant. Dat wil zeggen dat dus 78% is overgebleven voor kant A. Daarop gestemd hebben onder andere Pinda Marten, Anneke de Vries, Gerda van Dijk, Annie van der Wallen, Tina Jonker, Joke Koolstee, Louis Jorens, Joram Stevens, Johan Schuur, Henk Duinkerken, Anita Aerts. En ook Johan Tiek heeft erop gestemd. Dat zo even dus enkele namen uit de lijst. Jullie hebben dus allemaal gekozen voor de B-kant. Ja, inderdaad. Kenny en ik droom elke nacht van jou.

0: vandaag de afsluiting van een heuse piratenklassieker van duo Onbekend. En alles in het leven duurt maar even. De verzoekjes vliegen mij nog om de oren eigenlijk. Ik pak ze er gauw even bij. Ik wil graag André van Duin horen, maar het maakt niet uit welke. Of André Hazes met De Vlieger, speciaal voor mijn ouders en broertje Marcel en voor jullie zelf. Groetjes van Daniel uit Drachten. Gaat goed komen, Daniel. Mark Wagenaar uit Emmen vraagt om het plaatje van Doe Maar uit de jaren 80 en De Bom. Goedemiddag, een beetje late reactie, maar veel draaiplezier vandaag. We luisteren natuurlijk gezellig mee. Dit werd aangevraagd door Gerry. Mini zegt, oei, hoe kan ik deze icoon vergeten? Als je nog tijd over hebt met de verzoekjes, graag Ron Brandstede met Hand in Hand Oranje. Ik ken hem zo niet. Ik ga op zoek. En anders, ja, als ik hem niet kan vinden, dan mag je het toch bij Jan Mooibroek proberen. Want die is gewoon trokken, drukken en snuffelen in zijn platenbakken. En wie weet zit hij er bij hem wel tussen. Hallo Marco, wil je voor jou een keer een plaat draaien van de Bee Gees samen met Celine Dion? Bedankt en groetjes van Albert Gerding op Erika. Ik weet niet zeker, ik denk er haast van niet dat hij in ons systeem staat. En ja, voor jou, voor jullie geldt hetzelfde. Probeer het bij Jan vanmiddag nog een keer als hij dus niet voorbij komt tussen 1 en 2. De hoogste tijd om afscheid te nemen, want we zijn er 1 uur al voorbij. Overuren. De streamcam die staat er weer op de Hoge Veense Vaart gericht. Ik wens jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak er wat leuks van met elkaar. Moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. En zeg Joep door de mazzel, rij en vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Aksel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17... die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen "jongens, het touw". Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats.
5: Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandsspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
9: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
8: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
10: Ja, ready for this.
8: Tot Strauss.
9: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
11: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.giechemmen.nl. Gigant FM, weerbericht.
1: Vanmiddag is het grotendeels droog en laat de zon zich af en toe zien. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied staat een stevige wind. Vanavond blijft het droog, maar vannacht kan er lokaal lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen start de dag grijs en hier en daar komt nog wat motregen voor. In de middag klaart het op en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De wind zit nog altijd in de noordwesthoek en is zwak tot matig, behalve aan de noordkust. Daar staat een krachtige wind. Het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen, met 16 graden in het Waddengebied tot rond de 21 graden in Limburg. Ook op dinsdag start de dag grotendeels bewolkt, met vooral in het zuiden een paar buien. Later op de dag komt de zon erbij. Het wordt nog iets warmer, met 21 tot 24 graden op de thermometer, bij een west- tot zuidwestenwind. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: GigantFM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom GigantFM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar GigantFM. GigantFM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.
1: Yeah.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is, is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SPP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
8: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: Gigant FM. De vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

zomerse plaat van het verre verleden. Muziek van Cian Jones en Spin Me Around Upside Down. Dat Upside Down, ja, dat is wat voor Vanessa, denk ik. Daarvoor nog Frans Bauer en Marianne Wijben met Amore Lacht. En daarmee zijn we begonnen met de vrolijke uren. Zondagmiddag 14 juni 2026, Gigant FM. Welkom. Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Ja, tussen nu en de klok van 6 uur heb ik nog wat plaatjes vrij. Dus wat dat betreft is jouw muzikale suggestie van harte welkom. Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantofm.nl. Dus studio@gigantofm.nl. Je mag het ook gaan WhatsAppen 059-130-2010. 059-130-2010 voor jouw muzikale bijdrage. Op deze zondagmiddag. Een aantal mensen die gaan alvast uitrusten voor het voetbal voor vanavond. Het wordt een kort nachtje voor verder. Maar goed, hoe dan ook. Hè? We hopen het beste mooie. Zo is het. Een Nederlands elftal vanavond om 10 uur tegen Japan. Japans eten is ook lekker trouwens. Hè? Ja. Dat is weer heel wat anders wat de voetbal is. Goed, welkom. Goedemiddag, Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En we zijn begonnen op deze zondagmiddag. Tot de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan. Nogmaals, goedemiddag.

0: YMCA van de Fitness People. En je hoort het op Gigante FM. Nogmaals welkom, goedemiddag Gigante FM. En de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties op deze zondagmiddag. Ik zeg goedemiddag Gigante FM met Jan. Hallo.
1: Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen van Nico Haak.
0: Ja.
1: Doe maar het nummer van Mr. Cannibal. Groeten. Hoi, hoi.
0: Gaan we ook opzoeken, Mr. Cor. Dankjewel daarvoor. En Mr. Cannibal ga ik voor je opzoeken. Ja. Mark uit Emmen die zegt Albert Hendricks en de muziekfabriek Polka. Els tweede suggestie, ja, die is wat steviger, maar dan moet ik even kijken. Moet ik even overdenken, even overleggen zelf. Guns N' Roses, Drift Out of Mine. Daniel zegt, draai maar een voetbalmeppy. Oranje voor mijn ouders en broertje Marcel. Een medley over voetbal, ja, dat zeggen we eventjes. 1, 2, 3, helemaal niet zo heel veel. Maar een voetbalplaat, die gaat ook zeker voorbij komen deze zondagmiddag. Hoi Jan, heb je het nummer van Alwin en we dansen de rumba? Erik uit Goes, die vraagt erom. Ik ga eens even kijken, beste Erik.
2: Ja.
0: Wie weet, hoor je hem voorbij komen. Goedemiddag Jan, een nummer van Anita Beres met zijn mooie mannen.

Politiek uit het Lazineveen. Hein, dankjewel ervoor. En uiteraard ook de groeten. Goedemiddag, vrolijke Jan. Hier nog steeds gezellig erbij. Draai maar even een plaatje van Boomerang en de rest van de standje buur ruzie. Beetje wel, hè. Groetjes van Marta. Marta, dankjewel. En ja, de standje buren ruzie. Ja, wie kent het inmiddels niet meer, hè? Ik denk dat de volgende verzoek ook wel bij standje buren ruzie hoort, hoor. Jerry die zegt, zou graag Andy van der Leijk willen horen met Future in Sladdig. Want ik heb jou niets te zeggen. Jerry, dankjewel. En ook die gaan we erbij zoeken. Want wat ook een standje burenruzie in Roelofsaresveen. Ja. André Brichtman die vraagt om het plaat van Joe Dolan en Your Shirt's a Good Looking Woman. André, ga eens even kijken of ik hem kan vinden van Joe Dolan. De vrolijke uren tot de klok van 6 uur. Jouw muzikale bijdrage. Laat het weten via de mail studio@gigantenfan.nl. Dus studio@gigantenfan.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Ik ga even kijken wat ik allemaal bij kan vinden. Ik ga eens even wat door me heen hurselen. En dan hoor je ze zelf voorbij komen op deze zondagmiddag. Tijdens de vrolijke uren.

overhouden. En vanavond op de Marbrisse van natuurlijk uiteraard vanaf de klok van 10 uur met het voetbal Nederland tegen Japan. GigantFM, de vrolijke uren tot de klok van 6 uur. En dit is Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald. Onderweg de muziek van Anita Berends en ook Nico Haag en nog veel en veel en veel meer. Studio at gigantfm.nl 0951 1 30 2010 voor jouw muzikale bijdrage voor deze zondagmiddag. Zoals gezegd, dit is...

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Braj en Sjolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Metring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
6: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
7: Daktechniek.

de zomer van 2026. Muziek van Riviera en Vamos a la Playa. Ja, de aanloop richting de zomer van 2026, ja. Komende week belooft het wat beter te worden, dus dan gaan we het dan ook maar eventjes voor, hè. Ja, zo is het toch. Daarvoor nog de muziek van Espada en ze hadden het over Ameland. Dat is ook toevallig, hè. Piet, die woont op Nes, Ameland. Die vraagt om het laat van Nico Haak en Bulletje en Bonenstaak. En als het kan ook Rien Salet en onze warme bakker Rien. Ja. Nou, het laat van Nico Haak, die hebben we zojuist nog gedraaid. Weliswaar een ander plaat, maar ja goed, Nico Haak is zojuist voorbij gekomen. Dus ik heb Rien Salet voor je klaarstaan, beste Piet uit Nes. En dat was ook wel een aangeventje. Ja, hè? Ik zag het staan, Nes, Ameland. Ik denk, nou, weet je wat, we beginnen met de plaat van Nespana. 1 in 1 is 2. Ja toch? Even kijken of ik een plaat wil draaien van Bill Haley en His Comments met Rock Around the Clock. Swingen maar, zegt hij erbij. Ja. Swingen maar. Lekker swingen met die hap. Doen we denken aan het plaat van Hans Versnel, volgens mij. Ja. Matta die zegt, nee, we gaan niet naar Amerika, maar we gaan gewoon op het werk. Ja. Ja, zo is het ook. Ja, ik moet ook gewoon gewerken, dus... Daddy ook helemaal blij. Helemaal in de zelfs met de plaat van Amy van der Leijk en Beatrice Verslodig. Nou, graag gedaan uiteraard. Ja, ik ben nog even op zoek voor een plaat van voor Mark uit Emmen. En ook een plaat van Erik. Gaan we ook nog even op zoeken. Ja. Studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Dat is voor jouw muzikale bijdrage op deze zondagmiddag. 059 130 2010 voor een WhatsApp gebeuren.

Vanavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

oude doos van Duo Onbekend en Lieve Schat. En over die oude doos gesproken, zo dadelijk hoor je ook eentje uit de oude doos. Bill Haley en his comments. Rock around the clock op verzoek. Maar voordat het zover is, eerst een nieuwe plaat. Ja, de nieuwe single van Melissa Smeelbaar. Als de zon weer gaat, weer schijnt. Als de zon weer schijnt, zo heet het inderdaad hoor. En daarmee is zij dus de mega gigant voor de komende week op Giganten FM.

er eenzaam door de donkerblauwe nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo rijdt hij door de straten.

door de donkerblauwe nacht. En plotseling duikt hij op, waar geen mens hem ooit verwacht. De onbekende ruiter gaat voor niemand op de vlucht.

Edwin Bos en Spookrijder hier op Gigant FM. Even kijken, even terugkomend op het filmpje van Erik. Erik uit Goes, die vroeg aan de plaat van Alwin. Alleen die plaat die heb ik niet kunnen vinden, beste Erik. Dus ik denk, weet je wel, dan neem ik gewoon een ander plaat van Alwin. En ik hoop dat het ook goed is, hoor. Ik denk het wel. Als het niet goed is, dan hoor ik het wel. Alwin en Leef met de Lach.

Eentje uit het verleden tijd. Uit de jaren 80, muziek van Fischerzet en Zalong. Je hoort het op Gigantenveld tijdens de vrolijke uur. Ik wou zeggen de DJ Carousel, maar dat was gisteravond. Ja, ja, ik ben nog bij John. De indruk van het, de nieuwe jingle die we hebben van de DJ Carousel. Die is leuk, jongen. Die is leuk. Ah, heerlijk, heerlijk. Ja, daar word je gewoon vrolijk van. Erik zegt nog eventjes.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigantisch.

pingeltje, dat hoorde erbij. Ja, het is zeker hoor. Dus even kijken, bijna de klok van 4 uur bereikt. Dat betekent dat we er eventjes uit gaan voor het nieuws van 4 uur. En na de klok van 4 uur ben ik bij je terug met het derde gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Heb je nog een leuke muzikale suggestie voor mij? Ik hou me aanbevolen. Studio@gigantenfem.nl. Dus studio@gigantenfem.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-1-30-20-10. 059-1-30-20-10. Tot het nieuws van 4 uur. Deze van Peter Kent. It's a real good feeling. Ik spreek je zo dadelijk weer.

0: tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren, omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Diogo Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Dit was het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Winkemeijer. En er had een knalrotes gummiboot. Ja, als die allemaal niet uit elkaar knalt. Hè? Word je nat? Zo is het ook eens hier. Daarvoor nog Danny en Connie Vrouwbis en Koningin voor de Nacht. Welkom terug. Deeltje 3 alweer. GigantFM en de vrolijke uren voor zondagmiddag 14 juni 2026. Eens even kijken. Goedemiddag Jan. Wil je DJ Chris Bernhard draaien met die Engel zingen? Voor alle luisteraars van GigantFM en alle fans van het Oranje. Ja, het voetbal. Alvast bedankt namens Hans. Hans, dankjewel daarvoor. En we gaan erbij op zoeken. Ja. Even kijken, Jerry die zegt, ik heb wat suggesties. Ja, niet speciaal voor mezelf, maar alleen ze zijn wel mooi. MDB met Angel Above Me en Erik Zander met Vlinder. Flink zijn van Brijs. Ik ga ze even zoeken, beste Jerry. Dankjewel daarvoor.

0: Goedemiddag, Gigant FM met Jan.
1: Hey, vrolijke vriend.
0: Hallo.
1: Vandaag voetbal.
0: Ja.
1: Duitslands Curaçao.
0: Zo.
1: Nou, doe maar even als een Duits steentje. Doe maar even Kodo.
0: Kodo.
1: En dan hebben we daarna.
0: Ja.
1: Hollanda, Japan.
0: España.
1: En dan maar een mooi plaatje van The Stranglers, Skin Deep.
0: Ook leuk.
1: Wel, vriend.
0: Ja, ook leuk. Ja, zie zeker. Nou, ik ga ze erbij opzoeken, beste Robin. En zo kan het gaan. Hè. En als je denkt van, ik weet ook nog een leuke muzikale suggestie. Laat het eventjes weten. Ik hou me aanbevolen. Tot aan de klok van 6 uur. Studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 0591 30 20 10. 0591 30 20 10. En daar kun je het ook op inspreken. Zoals Robin het ook heeft gedaan. Dus

0: slipped.
1: Kodo.
0: Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß.
1: Viel mehr Spaß.
0: Viel mehr Spaß.
1: Als?
0: Als irgendwas.
1: Dankjewel, Dof. Gigant FM, nu de muziek van Paola, Paola Roma. Wat dacht je? Ja, niet veel eigenlijk. Hè? Zo dadelijk nog meer muzikale suggesties hier op de zender.

dat had wel zo ook in het rijtje thuis gekund. Natuurlijk terug naar de disco. Hè? Ja, dat is een ding met zijn Christmas. Muziek van The Stranglers en Skin Deep. Moet dat op Gigant FM op verzoek van Robin uit Winschoten. Tijdens de vrolijke uren. Eens even kijken. Jan, draai nog even een RTT-polka. Oh, dat wordt weer een standje burenruzie. Burenruzie? Nee, burenruzie. Ja, misschien ook wel een boerenruzie, ja. Ik weet het niet. Zou maar zo kunnen natuurlijk, hè. Ja. Gaan we regelen, ja. Goedemiddag, Jan. Is er nog tijd voor Martin Rode met wat ik ook probeer? Of René Beverwijk met Kilo of 8? Die laatste is echt geweldig. Groeten aan iedereen die luistert namens Arno. Arno, dankjewel ervoor. Ja, ik ken hem. René Beverwijk, een Kilo of 8.

Hè? Nou, we gaan eens even kijken hoor. Je gaat er blijven tussen nu en de klok van 6 uur. Hallo, radio station gigant. Graag het plaatje van die Paul Douwer. Dans met meer Corina. Dankjewel en de groetjes van Siska uit Oosterwolde. Dankjewel Siska. En uiteraard ook de groetjes, ja. En die plaat die, van die Paul Douwer, ja, die ga ik even voor je opzoeken. Ja. Wat ik klaar stond, heb ik ook deze natuurlijk. Ja, wat had ik ook beloofd. Dus moet ook even gebeuren. Hey. Even lekker een Duitsersje uitlaten. DJ Chris Bernhard op bezoek van Hans uit Winschoten.

Iedere donderdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis.

0: Leerken en Leerken en vrouw Smits, Wol Noor Las Palmas. Van een puntje kun je ook iets anders maken, maar dat ga ik niet zitten op de radio. Nee. Gigant FM, de vrolijke uren. Arno, ik heb wat leuks gevonden.
1: Ja.
0: Ja, wat dan? Kilo of 8. Maar dan in een feestversie van René Beverwijk. Die ga ik zo dadelijk voor je draaien, als ik het niet erg vind. Dus om toch een beetje in de stemming te blijven. Nu kunnen volgens mij. Hè? Je gaat hem zo dadelijk horen naar deze van Die Paul Bauer. Dans met meer Corina. Op verzoek van Siska, ja, uit Oosterwolde.

Erik en Sanne met de verdronken vlinder hier op Gigant FM. En de vrolijke uren, ja. We zitten weer een uurtje verder, jongens. Hè? We gaan het snel in. Time flies when you have fun, fun, fun, fun. Ik denk dat ik nu iemand aan het denken gezet. Fun, fun, fun. Martie zal wel denken. Ja, draai maar iets van fun, fun. Oké. Okay. Gaan we het in het laatste uur wel even doen, hoor. Gigant FM, we gaan er even tijd voor.

0: postkantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4e verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 7:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
9: Ja, ready for this.
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

laatste uurtje voor deze zondagmiddag. Mood FM en Are You The One? Daarvoor nog Ronnie Ruisdaal en AD Kleine Paloma. Daarmee zijn we begonnen met het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 14 juni 2026, Gigant FM. Welkom terug. Eens even kijken hoor. Mooi verdiend, als het lukt, nog een plaat van Jan Spijkerman met Stom. Of alles wat ik deed. Dankjewel. Nou, we gaan eens even kijken hoor. Mark die zegt Flair of een plaat van Chris Cross Amsterdam. We gaan eens even zoeken, beste Mark. Met Mark is dat altijd een zoektocht. Dus, wel leuk. Ik hou wel van een uitdaging. Dus, Hans die zegt nog eventjes bedankt, Topper, voor het draaien van die plaat van DJ Chris Bernhard. En die Engels zingen. Leuke plaat, hè? Ja. Eens even kijken. Hoi Jan, zou je voor mij Jan en Zwaan willen draaien? Hij zoekt nog steeds een meisje. Jan en Zwaan, ik zoek een meisje. Ga ik voor je opzoeken. Afstoffen, oppoetsen. Weet ik dan wonder wat meer. Ja. Gaat goed komen. Maar sterker nog, ik heb hem al klaarstaan. Dus... Siska die zegt ook nog even mooi hoor Jan, dankjewel. Voor het draaien van de plaat van die Peldauer. Hè. Ja. Dans met Mia Corina. Graag gedaan, beste Siska. Arno die heeft al wat feestpoppetjes, wat lachetjes. En ja, dat gaat over die plaat van René Beverwijk. Hè. Kilo of 8. Leuk, ja. De feestversie hebben we gedraaid, dus... Nou, zo kan het allemaal gaan hier op Gigant FM. Je wilt erbij zijn, ik hou me aanbevolen. Ik kan nog even tot aan de klok van 6 uur. 059-130-2010 voor een WhatsApp gebeuren. En je mag het ook gaan WhatsAppen. 059-130-2010. Dat had ik al gezegd, maar de mailadres... Oh ja, wat is de mailadres, Jan? Studio@gigantfm.nl.

Raymond Hermans en zijn nieuwe single In de Boeken. Ja, eentje voor in de boeken. Ja, dat heb ik ook wel eens een keer. Ik denk, ja, dat is eentje voor in de boeken. En inmiddels heb ik een heel grote boek. Dus ik moet het zo rond eventjes voor 5 december moet ik hem afgeven aan Sinterklaas. Dus. Even voor de klok van 5 uur had ik het al eventjes aangekondigd. Hè. Ja, when you have fun. Voor Martin, deze, fun. Dit is Baila Bolero.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Jan Spijkerman en Skom. Ja, zo heet dat blad. Ik kan er ook niks aan doen. Ja. Ik kan er ook niks anders van maken, dus... Even kijken, Joram, hij vraagt om het plaat van Steppenwolf en Born to be a Wild. Kan dat nog eventjes voor 6 uur? Oh, ik denk het wel. Oh. Gaan we regelen, beste Joram. Even kijken, Karin uit Oorschossen zegt... Hoi Jan, bij deze een verzoek. Neem eens Roussos. Fijne zondag iedereen en de groeten van Karin uit Oorschot. Ja, hoor eens Karin. Ah, hier word je toch ook vrolijk van, hè? Ja, zo is het toch. Op Gigant FM. Demus Roussos.

eigenlijk een hele oude plaat, hè? Ja. Later in de jaren 90, begin jaren 90, werd hij nog eens een keer uitgebracht. De muziek van Steppenwolf en op verzoek van Stefan, niet maar Joran Stevens. Zou ik bijna verkeerd om zeggen, ja. Deze plaat van Steppenwolf en Born to be Wild op Gigant FM. Jan, kun je nog even de plaat draaien van Klaas Henstra? Gaan we doen. Jongensdroom. Gaan we zeer zeker even doen. Ja, die ga je zo dadelijk horen hier op Gigant FM. Maar eerst nog even deze hoor, de zomerse klanken.

Justin de Wild en Cheerio. Eens even kijken. Daddy die zegt gezellige avond en een mooie en veilige werkweek. Groetjes van Daddy. En bedankt voor de middag. Voor vanmiddag, ja. Jij natuurlijk ook, Tanat, bedankt voor vanmiddag deze geweldige mooie middag. Ja, dan komt er een eind dan, hè, aan deze middag. Dus even kijken. Ja, Hansie, je had ook nog gereageerd. Ik weet niet of het nog kan, maar ik nog een gaatje over is voor Cotley en Cream and Cry. Gaat helaas niet meer lukken, beste Hans. Maar volgende week, dan zijn we er weer. Dus nieuwe kansen. Iedereen bedankt voor de aandacht en de aangewezen, aangegeven muzikale suggesties, uiteraard. Ja. Het was me weer een waar genoegen. Ik ga me opmaken voor de avond en dan gaat het allemaal goed komen, denk ik. Ja. Zoals gezegd, dit was het weer. De vrolijke uren voor deze zondagmiddag, de 14e van de 6e 2026. Vanavond 11 uur, Bert Haan. En hij doet het met Country Gigant. Fijne avond nog, tot de volgende. Mooi.

0: www.gigantefm.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantefm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen, dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: techniekhebben.nl.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is wisselend bewolkt en droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind koelt het later op de avond af naar rond de 11 graden. In de nacht kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Morgenochtend is het nog bewolkt met hier en daar een bui, maar in de middag klaart het op en wordt het overal droog. Het wordt dan 17 tot 21 graden. In de loop van de week neemt de wind verder af en gaat de temperatuur flink omhoog, tot waarde boven de 25 graden vanaf woensdag. Daarna zeer warm met veel zon en hier en daar aan het einde van de dag een onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBNbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert-Scottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591
6: 318830. Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Zit je goed bij Country Gigant? Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM. Ik neem

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de twee verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
8: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennismaken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio.
1: Marie!

0: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
9: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
10: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Duurt het eeuwen voor dat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
2: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: morgen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Kok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn social media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man Ali Moussa Dagdouk zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

sommige muziek, die voel je meteen. Die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek. Elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radio.